0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Wow.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Oh, ik voel het.
6: Mooi.
7: Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
6: Rappenjagers, onverzaakt.
8: Efteling Kids Radio.
9: Joehoe!

0: Hey, Roodkapje hier.
1: Oh, goeiemorgen. Ik heb heerlijk gedroomd over koekjes bakken in de oven. Ik kan ze nu nog ruiken. Weet jij nog wat je gedroomd hebt?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een kabouter die na een dag hard werken zo'n ontzettende honger had dat hij niet van het huisje van de heks af kon blijven.
1: Bak een grote pannenkoek rond met witte stippen. Hé, hey, komt dat even goed uit? Koekskus!
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik, Kie, Kie Kabouter.
2: Hé, een kabouter?
1: Ja.
2: Een poepel oneindig oud onderkruipsel.
1: Maar ik heb zo'n ongelofelijke honger. Ik heb de hele dag in het bos gewerkt met mijn broertjes KKQ, Keuko en Kei.
2: Dit zijn krakelingse kinderkoekjes. Oh. Verdwijn.
1: Ik zal echt alles doen. Ik heb zo'n honger.
2: Goed. Je krijgt een koekje.
1: Oh, lekker, lekker,
2: Ach,
1: lekker.
2: Blijf. Ik moet namelijk eerst 3 toverspreuken nazeggen. Kan je dat?
1: Ja hoor, makkelijk. Kom maar op.
2: Hocus pocus toegangspas.
1: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
1: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
1: Huh? Hoe kan dat nou? Ik zei toch grote griebels kattengrit? Dat was toch niet verkeerd? Dat was goed.
2: Helemaal niet. Huh? Uit mijn ogen, kleine kastanjevreter.
1: Doch, ik kreeg nou wat. Ik weet zeker dat ik het goed zei. Dat vind ik echt heel zeker.
2: Hij kan niet eens het woordje verkeerd nazeggen.
0: Maar het bos zat vol met kabouters die allemaal heel hard hadden gewerkt. En het duurde dus niet lang of de volgende kabouter kwam langs.
2: Hocus pocus toegangspas.
3: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
3: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
3: Huh? Wel nee, je zei grote griebels kattengrit en dat zei ik ook. Dus dat is niet verkeerd.
2: Wel waar. Doorlopen, domme dwerg.
3: Het is niet eerlijk. Zij heeft zoveel koekjes en wij doen al het werk in het bos. Een koekje mag
2: wat
3: toch
2: wel. Zijn die kabouters toch dom. Ze kunnen niet eens 3 spruiken nazeggen. 1. Hocus pocus toegangspas. 2. Grote griepels kattengrit. En 3. Verkeerd. Het is toch makkelijk? De 3e spreuk is gewoon verkeerd.
0: En al snel kwam ook de 3e hongerige kabouter langs bij de heks. Maar deze keer liep het toch net even wat anders.
4: Ah, wel? Kan ik niet even van die huisje knabbelen?
2: Nou, vooruit. Maar eerst moet je mijn 3 toverspreuken nazeggen.
4: En krijg ik dan een koekje?
2: Als het jou lukt, mag je het hele huisje leeg eten.
4: Ah, doe maar. Laat die toverspreuken maar eens horen.
2: Hocus pocus toegangspas.
4: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
4: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
4: Verkeerd?
2: Tja, dat is goed.
4: En daarnet was het nog verkeerd.
2: Je mag het hele huisje leeg eten.
4: Ik begrijp er niks van. Helemaal?
2: Helemaal.
4: Maar dat kan ik toch niet alleen? Dat is veel te veel. Alle kabouters verzamelen. Kieke, kuko, kei en keu. Hier komen gratis koekjes bij de Heks.
5: Koekjes! Ja!
2: Vervelende vieze vreedzakken! Ik doe nooit meer een spelletje met jullie! Nooit!
0: Tja, nu moest de heks dus allemaal nieuwe koekjes bakken voor haar huisje. Dan had ze maar gewoon iedereen 1 koekje moeten geven. Eerlijk delen heet dat. Diezelfde avond was er een groot kabouterfeest. En daar gingen alle kabouters naartoe.
6: Behalve ik.
0: Waarom?
6: Ik ging naar Dromenland.
0: Dat is waar ook. In Dromenland maak je ook een hoop mee. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.
7: Kids Radio.
8: Hier hoor je de Efteling.

hier is Wolf. Poepoe. Even uitbuiken hoor. Oeh, ik heb vandaag 2 boterhammen met geitjeskaas erop. Oeh, wat lekker toch? En wat had jij erop?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?
2: Chip, chip. Zing mee!

0: Efteling Kids Radio.
1: Je hoort meteen, mijn instrument klinkt zoveel beter.
2: Ach, iedereen die hoort, dat ding dat klinkt voor geen meter.
1: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
2: Je gaat er niet op spelen, hoor.

0: Op screenavond, niet waarom, drinken daar. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python.
0: Ah, aha.

Stel, er is een perfecte prins. Die nooit in iets tekort schiet. Die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht, dan knijp je toch je handjes dicht.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het kabouterdorp. Er was eens een kaboutervolkje dat er onbekend stond dat het zo behulpzaam was. Eén kabouter heette Riedeltje. Hij woonde in een holle boom. En het was de muziekkabouter van het dorp. Elke dag speelde Riedeltje prachtige melodieën op zijn piano, die in het hele bos te horen waren. Langs alle bospaden stonden namelijk kleine muziekpaddenstoelen, waaruit zijn aanstekelijke pianospel klonk. Zolang de muziek elke dag te horen was, zou het goed gaan met het bos en zijn bewoners. Alle kabouters wisten dat. Op een ochtend verliet Riedeltje zijn kabouterhuisje en... pats! De deur viel achter hem in het slot.
3: Dat is een beetje dom van me, zei hij. De sleutel ligt nog binnen.
2: Hij probeerde de deur weer open te duwen, maar was niet sterk genoeg. Bij de beek deed het kaboutervrouwtje de was en Riedeltje liep naar hem toe.
3: Goedemorgen, Tobbelientje. Ik heb je hulp nodig.
4: O jee, zei Tobbelientje. Ik heb het helaas te druk om je te helpen.
3: Nou, dan vraag ik het wel aan iemand anders,
2: zei Riedeltje en liep naar een kabouter die zat te vissen.
3: Dag, Dobber, zei de muziekkabouter. Kun je me even helpen?
2: Maar Dobbertje antwoordde... Och, ze bijten net zo lekker. Mag het ook straks? En zo ging het maar door. Riedeltje vroeg elke kabouter die hij tegenkwam om hulp. Maar ze hadden allemaal een ander smoesje klaar.
3: Sorry, ik voel me niet zo lekker vandaag.
5: Sorry, ik wilde net een nieuwe puntmuts gaan kopen.
2: Riedeltje werd daar moedeloos van. Niemand had tijd voor hem en ondertussen kon hij nog steeds zijn eigen huis niet in. Hij liep het bos in en aan de oever van een meertje viel hij in slaap. Later die dag kwam een kabouter in paniek het bos uitrennen.
6: Wat is er aan de hand, Sprokkel?
2: Vroegen de andere kabouters.
6: Er klinkt al de hele ochtend geen muziek uit de paddenstoelen,
2: riep Sprokkel.
6: Het is verschrikkelijk stil in het bos.
2: Snel gingen ze naar de holle boom van de muziekkabouter en klopten aan. Maar niemand deed open.
7: Stel je voor dat hij ziek is,
2: zei er een ongerust. En met een stevige boomstam beukten ze de deur van het huisje in. Op dat moment kwam Riedeltje net thuis.
3: Hey, fijn dat jullie me geholpen hebben,
2: riep hij blij.
5: Ben je dan niet boos dat we je deur kapot gemaakt hebben?
2: Vroeg iemand verbaasd.
3: Wel nee, hoe was ik anders binnengekomen?
2: Lachte Riedeltje.
3: Mijn sleutel lag nog hier. Bedankt hoor.
2: Toen ging hij aan de piano zitten en begon weer muziek te maken.
8: Kids Radio.
9: Hier hoor je de Efteling.
10: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio. Met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
11: Draaien.
12: Alle toverpinkels.
10: Dat wordt lachen.
13: Oh, ja.

0: Dat klopt.
1: Roodkapje vraagt aan Klein Duimpje: als je 10 broodkruimels hebt en je verliest de 2, wat heb je dan? Honger, antwoordt Klein Duimpje.
2: Efteling Kids Radio.

0: was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

Zie ik een olifant, dan spring ik op zijn rug. We stampen een eindje en ook weer terug. Misschien zie ik iets anders en denk ik, oh, kijk nou, dat is precies.

hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: weet het. We gaan een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de kleinkerissen, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel.

vriendjes. Ik ben Kabouter Kie en ik ben al 141 jaar en oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Ik wil met je walsen.
1: Oh.
0: Spreid je vleugels en dans met mij.
1: Prinses Assepoester, ik kan niet.
0: Dan leer ik het je toch. Mag ik deze wals van je?
1: Zeker.

lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was al tijden slecht weer. En iedereen had daar last van. Ook Assepoester vond het helemaal niet leuk.
1: Wat een weer. En net nu de prins op reis is. Als hij maar ergens schuilt. Ik vind het hier maar niks met al dat onweer. En zo helemaal alleen. En de open haard die is ook al uit. Niet bang zijn, Assie. Het is alleen maar... een hele harde donder. Oh, dit kan toch niemand leuk vinden?
2: Het regent en ik zing. Het regent en ik zing.
0: Ja, de draak vond de regen lekker fris op zijn warme rug. Maar hij was de enige.
3: Oh, wat een weer, zeg. Het regent al dagen.
4: Ja, we zitten nu nog wel droog.
3: Och, doe dat maar droog. We hebben bijna geen emmers meer. Oh. En ik vind dat onweer ook echt helemaal niks.
4: Zaten we maar net als Assepoester in een lekker warm en droog paleis.
3: Ja.
5: Voor mijn tulpen is die regen fijn. Maar het mocht van mij best wat droger zijn.
6: Ja, en uw tapijt houdt mij wel even droog, maar... het raakt al aardig doorweekt.
5: Ja, maar voor jouw lange nek is er in mijn huis helaas geen plek.
6: Er moet toch ergens een plekje zijn waar we wel kunnen schuilen.
7: Als je nog eens wat weet, zullen we even gaan wandelen. Het is zulk mooi weer. Bah, het giet al uren.
8: Ja, dat heb je nu al 10 keer gezegd. Ik kan er toch ook niks aan doen dat het regent?
7: En schuif eens een stukje op. Je vacht begint te stinken van de nattigheid.
8: Zeg, of jij zo fris ruikt. Het is ook niet eerlijk. Wij staan hier te verkleumen, terwijl Assepoester daar lekker warm en droog in haar kasteel zit. De bof komt.
1: En het blijft maar regenen. Ik heb het zo koud. Nog meer onweer. Oh nee, er wordt geklopt.
3: Kijk eens aan, ik zei het toch. Ruimte genoeg en geen gaten in het dak. We dachten, Assepoester vindt het vast wel leuk om wat gezelschap te hebben.
1: Ja. Leuk? Ik vind het geweldig. Kom binnen.
9: Ja, ja dat gaat goed.
3: Mooi.
1: Wie zou dat zijn?
5: Het weer is om te huilen. We zouden hier graag schuilen.
6: Maar als het niet uitkomt...
1: Ach, doe niet zo gek. Kom binnen. Tjonge, het lijkt wel spitsuur.
8: Hallo, wel edelgeachtbare prinses. We komen u met een bezoekje vereren.
7: En het liefst een beetje droog en warm.
8: Sst.
7: Ja, het is toch zo?
1: Ja, kijk, dat is een beetje het probleem.
3: Oh, hoezo? Wat is er dan?
1: De open haard is uit. Het is hier wel droog, maar helemaal niet warm.
8: Nee, zeker niet. Dat voelde ik meteen al.
7: Sst.
8: Wat?
3: Dat zeg je toch niet?
1: Nog meer bezoek? Gezellig.
8: Hé, ja.
10: Oh, dus hier is iedereen. Ik vond het al zo rustig in het Sprookjesbos.
1: Het is hier zo gezellig druk.
4: Nou en of.
1: Je merkt gelukkig helemaal niets meer van het onweer. Kom je ook schuilen?
10: Nee, laat mij maar lekker buiten in de regen. Kan ik een beetje stoom afblazen?
6: Prinses,
1: ja?
6: Ik heb wel een ideetje voor dat haardvuur. Draak, zou je ons 1 klein pleziertje willen doen?
0: Langnek legde uit dat de open haard van dat kasteel uit was gegaan. En de draak wilde best het vuur wel even aansteken. Zo werd het toch nog lekker warm en droog in het kasteel van Assepoester. En omdat ze nu allemaal bij elkaar waren... hoefde niemand meer bang te zijn voor het onweer. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.
2: Schot, wat...

0: sterrenbeeld.
1: Je chips in de kamer, sneak erop, drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
2: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
1: Oei, oei, oei. Oei, oei, oei, oei, sprookjes, sprookjes. Sprookjes. Bos. Oh, nee, een sprookjesboom.
2: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... sprookjesboom.
1: Ah, ah.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Kids Radio.
1: Met mij in je leven gaat alles een stukje beter. Ik weet het zeker, dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven.

0: Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets.
1: Roar!
0: Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, deze vraag moeten jullie weten. Wat eet Hollebolle Gijs altijd? Maar natuurlijk, papier!
1: Papier hier!
2: Dank u wel. Pardon.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Indische waterlelies. Er was eens een heks die in het oerwoud van Indië woonde. Ze had een kromme neus, een rimpelig gezicht en haar haren leken wel een bos stro. Toch was het een bijzondere heks, want ze kon prachtig zingen. Ze zong zo hoog en zo zuiver dat het hele oerwoud er stil van werd. De heks vond zichzelf lelijk. Ze had vooral een hekel aan haar borstelige strohaar. Op een avond ging de heks naar het meer. Ze verstopte zich in een knoestige holle boom terwijl ze zong. Zo lokte ze de eerste manenstraal naar het meer. Ze wilde dat de maanvee met al haar sterrenkinderen naar beneden kwam, zodat ze hen kon betoveren. Dan zou ze hun schoonheid stelen. Opeens danste de maanvee, omringd met sterren over het wateroppervlak. Elke ster die het water raakte, veranderde op slag in een sterrenfeetje. En alle feetjes dansten op de maat van het gezang van de heks rondom de maanvee. De hele nacht dansten ze door. Maar zodra het lichter begon te worden, riep de maanvee: "Hoogste tijd, meisjes!" En ze stegen allemaal weer op, vlak voordat de zon zich liet zien. De heks had geen enkele sterrenvee kunnen vangen, maar ze gaf niet op. Elke nacht opnieuw lokte ze de maanvee met haar dansende sterren naar beneden. En op een nacht gebeurde het. 7 veetjes werden zo betoverd door het heksengezang dat ze niet merkten dat het al licht begon te worden. De maanvee riep: "Kom nou meisjes, we moeten nu echt vertrekken." Maar terwijl de anderen opstegen, bleven de 7 sterrenkinderen maar dansen. Zodra de zon zich liet zien, kwam de heks uit haar schuilplaats. Ze riep een toverspreuk en plotseling verbleekten de 7 sterrenveeën. En de grauwe haardos van de heks veranderde op slag in een schitterende bos zilveren krullen. "Gelukt! Het is eindelijk gelukt!" juichte de heks. Maar toen ze zichzelf in het water spiegelde, zag ze nog steeds het gezicht van een lelijke oude heks. Terwijl de 7 veetjes nog altijd jong en mooi waren. De heks was boos en jaloers. Ze mompelde weer een gemene toverspreuk en het volgende moment waren de veeën veranderd in waterlelies. En alleen op maanlichte nachten komt de heks terug. Dan mogen de veetjes rond middernacht weer even dansen. De waterlelies gaan open en ze dansen en dansen. Wie weet mogen ze ooit wel weer dansend terug naar de maanvee. En naar al die prachtige kleine sterren die ooit hun zusjes waren.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: sprookjes niet bestaan.
1: Je bent je boekje te buiten gegaan.
2: Als je niet uitkijkt, dan

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: dat doet hij natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem wel weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor.

0: Hallo.
1: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Bolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een klottertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.
2: Nee, kapotjes spullen altijd aan Geppetto.
1: Stoel of stapel met een tafel of het is zwaar.

Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Nou, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk maar.
1: Slok, slok, slok.
2: Wat hebben wij goed gegeten, zeg.
3: Oh, maar nu wil ik naar bed.
2: Ja, we gaan naar huis, want het kabouterspreekwoord zegt... eigen baard is goud waard.
3: Wat betekent dat dan?
2: Geen idee. Oh. Kom op.
4: Oh, dat ruikt fantastisch. Ah, de herberg. Hé, hey, kabouter. Wat hebben ze hier te eten?
5: Ik had net kastanjesoep.
4: Oh, lekker.
5: En daarna pukkenotenburger met bosgroenten en dennenaaldenpuree.
4: Oh, heerlijk.
5: Maar dat was nog niet alles.
4: Oh, nee?
5: Als toetje had ik eikeltjeskoffie met walnotentaart.
4: Oh, dat wil ik ook.
5: En dat alles voor maar 7 gouden dukaten.
4: Ja, maar ik heb geen gouden dukaten.
5: Dat is jammer. Dan kan je hier niet eten. Want van lucht alleen kan niemand leven.
4: Ja, ja. Oh, heerlijk. Maar van de lucht alleen... Wat zei die nou ook weer?
3: Eng, hè?
2: Wel, nee. We lopen toch altijd zo naar huis?
3: Maar nooit in het donker.
2: Ah,
4: staan blijven. 2 gouden dukaten, alstublieft.
3: Dukaten?
4: Ja, 2 gouden dukaten.
2: Maar waarvoor?
4: Voor de lucht in het bos. Jullie krijgen van mij de lucht en ik van jullie dukaten.
2: Maar ze zijn op. We hebben met alle kabouters gegeten in de herberg.
4: Jammer.
3: Wij gaan wel even dukaten halen.
4: Amai, wat is dit toch een fijn plan. Dadelijk komen er 7 kabouters en dan heb ik 7 gouden dukaten. En precies genoeg voor een maaltijd.
6: Langdek, Langdek, je moet ons helpen.
7: Waarmee dan?
6: Alle kabouters worden tegengehouden door de reus. Hij wil dukaten hebben voor de lucht in het bos.
7: Alsjeblieft, hier is mijn laatste dukaat.
6: Oh, 1 gouden dukaat is veel te weinig voor ons allemaal. Je moet echt iets verzinnen, Langdek. Al onze dukaten zijn op.
7: Ik loop wel met je mee.
4: Ho! 1 dukaat, alstublieft.
7: Maar wat krijg ik dan van jou?
4: Lucht. Boslucht. Want van de lucht is niemand alleen... Nee, want alleen kan de lucht niet leven. Ja, hoe dan ook. Voor wat hoort wat. Jij krijgt lucht en ik een dukaat.
7: Kijk eens. Wacht. Ik wilde ook betalen voor al mijn 7 kaboutervriendjes. Want hun dukaten zijn op.
4: Ah, dat is dan 7 dukaten extra.
7: Til je dan eerst even die boom voor ze op?
4: Oh, tuurlijk.
7: Dat is 1.
4: Goed zo, doorlopen maar.
7: En dat is 2.
4: Dat is 2.
2: Volgende.
4: Klinkt goed.
7: En 3.
4: En dat is er 3.
2: En hou ik.
4: En 4.
2: En ik.
4: En 5.
5: Nou ben ik aan de beurt.
4: En 6. En 7. Zo, goed zo.
7: Nu alleen ik zelf nog.
4: Ah ja, natuurlijk.
7: Tot ziens.
4: Ja. Oef. Oh, een maaltijd heb ik wel verdiend. Wat? Waar zijn die dukaten? Dit is niet eerlijk, hè?
7: Toch wel, Reus. Huh? Het is heel eerlijk.
4: Oh ja? En waarom dan?
7: Jij gaf ons de lucht van het bos.
4: Ja?
7: En wij gaven jou het geluid van dukaten.
4: Geluid?
7: Ja, voor wat hoort wat. Prettige avond.
4: Oh, waarom overkomt mij dit nog altijd?
0: Tja, dan had de reus maar geen lucht moeten verkopen. Wie een kuil graaft voor een ander... valt er zelf in. Dat weet ook de heks die... Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Niets dat lukt, het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee!

0: Subscriptieavond, niet waarom? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... nest!

0: Ik ben het, Wolf.
1: Waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knabbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

De Sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Chinese nachtegaal. Er was eens een keizer in China die de grootste en mooiste tuin ter wereld had. In die tuin woonde een nachtegaal die betoverd mooi kon zingen. Op een ochtend kreeg de Chinese keizer een brief van de keizer van Japan. Die had gehoord van de nachtegaal. Hij wilde graag eens komen luisteren. Maar de Chinese keizer wist helemaal niet dat er zo'n vogel in zijn tuin zat en liet de hofmaarschalk naar het beestje zoeken. Het keukenmeisje wist waar de nachtegaal zat en bracht hem er naartoe. Het vogeltje zong prachtig en werd uitgenodigd om 's avonds in het paleis voor de keizer te komen zingen.
3: Is dit alles?
2: Riep de keizer van China die avond teleurgesteld uit toen hij het kleine grauwe vogeltje zag. Maar de zang van de nachtegaal raakte hem meteen. Van ontroering liepen de tranen over zijn wangen.
3: Dit is het allermooiste wat ik ooit heb gehoord, stamelde de keizer. Lieve nachtegaal, zeg me wat je hebben wilt en ik zal het je geven.
2: De nachtegaal zei, ik heb tranen in de ogen van de keizer gezien. Voor een zanger is er geen grotere beloning denkbaar. Vanaf dat moment woonde de nachtegaal aan het hof en zong hij elke avond voor de keizer. Op een dag stuurde de keizer van Japan een kleine, gouden nachtegaal in een doosje. Geen echte, maar een mechanische. Als je hem opdraaide, klonk er een schitterend lied. De keizer vond het prachtig en vanaf toen klonk het lied van de namaakvogel elke dag door het paleis. De echte nachtegaal was verdrietig en vloog weg. Op een avond was het nepvogeltje juist aan het zingen toen hij stuk ging. De keizer miste het liedje zo erg dat hij er ziek van werd. Hij lag te woelen in zijn bed en kreeg vreselijke nachtmerries. Niemand wist hoe hij beter kon worden. Maar op een avond zat de echte nachtegaal plotseling weer op een tak voor het open raam te zingen. Het keukenmeisje had hem gehaald. De keizer werd op slag weer helemaal beter. Huilend van geluk stond hij op.
3: Jij die ik verdreven heb, komt mij hier redden van de dood. O nachtegaal, hoe kan ik je ooit genoeg bedanken?
2: De allereerste keer dat ik voor u zong, majesteit, heb ik tranen in uw ogen gezien. Voor mij is dat genoeg. En als u wilt, kom ik weer vaak voor u zingen. Dat wilde de keizer maar al te graag. En samen met de echte nachtegaal leefde hij nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een vraag die niet te makkelijk is. Wat maakt de opa van Max en Moritz? Koekoeksklokken. Oh, dat je dat wist. Wat goed.

0: is het nou? Ben je stil?
1: Oh, het is toch lekker even stil, hè? Dat is ook wel eens goed, hè?
2: Ja,
1: helemaal...
2: maar wacht even, dat kan helemaal niet. We mogen niet stil zijn. We zijn een radio, geen oceaan. Kom op, muziek.
1: Ja, ja, zoek eens wat op, hè.
0: Ja, ja, rustig. Ik heb al wat uitgezocht. Je bent muziekgebouwd, of niet, hè?
2: Nee, daar is die knop.
0: Oh, moet dat nu?
2: Ja, druk daar maar op.

Hé, hey, psst. Roodkapje hier. Ik ben verstoppertje aan het spelen met oma. En nu moet ik heel stil zijn. Speel jij ook wel eens verstoppertje?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wandelde Klein Duimpje rustig door het Sprookjesbos. Maar dat duurde niet lang.
1: Luister nou naar wat ik zeg. Sta er niet zo in de weg.
2: Wat hier?
1: Haastige spoed is zelden goed. Ik weet niet meer wat ik moet.
2: Een wolf, vaak hier. Ik kom u redden. Stap u maar op het tapijt. Ja, goed zo.
1: Nou, dat heb jij goed gedaan. Pak dus dit cadeautje aan.
2: Een toverstaf? Wat moet ik daar nou mee?
1: Dit cadeau wordt pas echt leuk met de juiste toverspreuk.
2: Toverspreuk? Mm-hmm. Maar ik ken helemaal geen toverspreuken. Hoe gaat dan die toverspreuk?
1: Toverstaf, o toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij er een stuk of 10.
2: Nou, dank u wel, hoor.
1: Ga maar, jongen. Ga maar snel. Nogmaals dank, hoor. Dank je wel.
3: Hé, waar zijn mijn...
2: Toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef me gauw wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10.
3: Oh. Hier, 5. 6, 7, 8, 9, 10!
2: 10 goudstukken! Geef me snel wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10. Dat was het! Dank u wel, Fakir.
3: Hola! Hoe kwam jij aan die wonderschone toverstaf?
2: Van de Fakir.
3: Die wil ik ook.
2: Dat kan niet.
3: Hoezo niet?
2: Ik heb hem cadeau gekregen omdat ik de Fakir geholpen heb. Maar nu zijn de problemen opgelost.
3: Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Helema, geef mij eens even rap zo'n toverstaf. Zo van, geef mij nu wat ik verdien. Geef me er een stuk of wat. Nou ja, het moet rijmen, hè, maar hoe dan ook, een toverstaf.
1: Ik ben van mijn problemen af. U krijgt dus geen toverstaf.
3: U bent van uw problemen af? Mm-hmm. U bent van uw problemen af? Moet je eens goed opletten. Dit zijn pas problemen. Flup.
1: Wat zullen we nou beleven? Zonder kleed kan ik niet zweven.
3: En wou je nu nog beweren dat je geen problemen had? Als je dit kleed terug wil, hè, geef je mij maar mooi zo'n toverstaf.
1: Oh, goed, hier is de toverstaf. Dan ben ik nu van je af.
3: Ja. Wat was ook alweer de toverspreuk?
1: Toverstaf, o toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij een stuk of 10.
3: Ja, dank je.
1: Graag gedaan hoor, ouwe reus. Au, maar niet heus.
2: Snoep ga ik ervan kopen. Of nee, iets moois voor een kapje.
3: Haha, kom maar op met die gafstukken. Toverstaf, o toverstaf. O tover... Staf, reken met de kassa af. Nee. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Want wie niet weg is, is gezien. Nee. Geef me er een stuk of 10. Goud! Maar... Au! Maar wat is dat? Au! Au! Help! Nee, niet 10 keer! Au! Au!
0: En zo gaf de toverstaf precies wat de reus die dag verdiende. Tot 10 keer toe. Eigen schuld, dikke bult. Zo heeft de wolf ook een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Majesteit?
1: Ja.
0: Een fazant?
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

0: eens even op.
1: Dag meneer de slak, heel erg sorry van uw dak. Echt sorry hoor.
2: Efteling Kids Radio.

Roodkapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De ganzenhoedster. Er was eens een lieve, knappe prinses met prachtig goudblond haar. Ze ging trouwen met een prins die ze nog nooit gezien had. Hij woonde in een ver land. Op de ochtend van vertrek zei de koningin: "Ik wil je nog wat meegeven, mijn dochter. Zoals je weet kan ik een beetje toveren. Vanaf nu zul jij deze gave ook hebben. En wat er ook gebeurt, heb vertrouwen en geduld. Dan wordt je mooiste wens vervuld." De prinses omhelsde haar moeder en samen met een dienster vertrok ze naar het verre land. Maar de dienster was helemaal niet aardig. Onderweg dwong ze de prinses haar mooie prinsessenjurk af te geven.
3: "En jij trekt mijn oude kleren aan," beval de gemene meid. "Ik, alleen ik, zal trouwen met de prins."
2: Zo kwamen ze tenslotte aan bij het kasteel van de prins. Hij tilde de dienster van haar paard en zei: "Wees welkom, mijn bruid." Galant begeleidde hij haar naar binnen, terwijl de echte prinses op de binnenplaats achterbleef. De koning keek vanuit het kasteel naar haar. Het viel hem op dat zij, ondanks haar armoedige kleding, zo mooi en fijn gebouwd was, en ook zag hij hoe verdrietig ze keek. Hij zei tegen een dienaar: "Laat dat meisje de ganzen maar oeden, samen met Koertje." Vanaf die dag dreef de echte prinses elke dag de ganzen naar de wei. Daar gooide ze haar los om ze te vlechten. Koertje, de kleine jongen die haar hielp, kon niet van haar mooie gouden lokken afblijven. Dat vond de ganzenhoedster maar hinderlijk. Dus gebruikte ze haar gaven om te toveren. Ze liet het waaien en woei! Daar vloog Koertjes hoedje door de lucht. Het jochie rende erachteraan en de ganzenhoedster kon op haar gemak haar haren vlechten. Dat deed ze elke dag. Op een dag vertelde Koertje de koning dat hij elke dag achter zijn hoedje aan moest rennen omdat de ganzenhoedster de wind betoverde.
4: Merkwaardig, sprak de koning nadenkend. Er is iets met dat meisje. Ik voelde het al toen ze hier aankwam.
2: Hij liet de ganzenhoedster komen en zei:
4: "Lief kind, ik hoor dat je kunt toveren."
2: Toen barstte ze in tranen uit. De koning kreeg medelijden met haar en liet haar slapen in het kasteel. Die avond ging de ganzenhoedster dicht bij de kachel zitten en sprak tot haar moeder. De koning hoorde alles en begreep meteen dat de ganzenhoedster de echte prinses was en liet de namaakprinses onmiddellijk het land uitzetten. De echte prinses had vertrouwen en geduld gehad. Nu werd haar mooiste wens vervuld. Ze trouwde met de prins en samen leefden ze nog lang en gelukkig.
5: Kids Radio. Hier hoor je de echt.

0: Ups, krindiga, moet je niet roepen, trindiga. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Sneeuw.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
0: Ah.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard...

Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven. Kabouter Kee kan goed poetsen. En ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè. Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oh, dat scheelt.
1: Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was lente geworden. En dan doet iedereen vaak veel aardiger tegen elkaar. Ook Roodkapje en Klein Duimpje.
1: Wat valt het te zuchten op deze stralende lentedag?
2: Ach, Langnek, dat begrijp je toch niet. Vandaag had ik zomaar zin om iets bijzonders te doen voor het leukste meisje van het Sprookjesbos.
1: Zeker iemand die altijd een rood kapje draagt.
2: Ja, ik had een hele grote bos bloemen voor haar geplukt. En die wilde ik aan haar geven. En toen zag ik dat ze zomaar stiekem mijn reuzelaars heeft gepoetst.
1: Oh, en toen?
2: Nou, we hadden dus allebei iets bijzonders voor elkaar gedaan. En toen stonden we hier tegenover elkaar en we begonnen allebei te stotteren. En ik voelde het kriebelen in mijn buik.
1: Aha, ik weet al wat er aan de hand is. Jullie zijn een beetje gek op elkaar.
2: Ik? Mm-hmm. Op Roodkapje? En we wisten allebei niet wat we moesten zeggen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik maar ben doorgelopen. Gek, hè?
3: Nee hoor, dat heb je soms met iemand.
2: Waarom zou Klein Duimpje zo'n grote bos bloemen geven?
3: Waarom heb jij zijn laarzen gepoetst?
2: Nou, omdat ik hem aardig vind.
3: Alleen maar aardig? Misschien zijn jullie stiekem allebei een beetje verliefd.
2: Hoe kan dat nou? Hij is toch mijn beste vriend?
1: Hebben jullie het al gehoord? Roodkapje en Klein Duimpje zijn verliefd op elkaar.
4: Ja? Geven ze elkaar de hele tijd kusjes?
5: Dat is nog eens lente nieuws. Ah, dat moet het hele Sprookjesbos weten.
1: Ze doen er nog een beetje verlegen over. Oh. Dus we moeten ze laten merken dat het juist normaal is.
5: Ja, nou.
1: Wat hoor ik daar? Een mooi bericht. Ja, liefde bloeit bij lentelicht.
2: Hoi. Hoi. Klein Duimpje, zeggen ze ook zulke rare dingen tegen jou?
6: Ja, nee. Ik bedoel, wat voor rare dingen?
4: Jullie zijn verliefd. Jullie zijn lekker verliefd.
6: Loop jij eens door?
4: Kusjes geven. Kusjes geven.
2: Wij zijn niet verliefd, toch?
6: Wel, nee.
2: We zijn vrienden. Beste vrienden. Meer niet.
1: Kijk, verliefd tot over hun oren. Ik zal de tortelduifjes niet storen.
2: Waar bemoeit iedereen zich mee? Alsof wij het zelf niet het beste weten. Kom, we gaan voor eens en voor altijd een eind maken aan dat geklets.
1: Ze zijn zo'n leuk stel samen.
3: Hun eerste grote liefde. Wat romantisch.
2: Oké, we zijn verliefd. En nu is het aan tussen ons.
1: Gefeliciteerd.
2: En dat vieren we met een groot feest in de herberg.
6: Nee, hier in de balzaal. Er moet toch gedanst worden?
2: Ik hou niet van dansen.
6: Je moet doen wat ik wil, want nu hebben we verkering.
1: Ik zal in ieder geval aan het hele Sprookjesbos laten weten dat er een feestje komt.
6: Maar niet aan de geitjes, want die maken overal een puinhoop van.
2: Dat is juist gezellig. De geitjes mogen wel komen. En het is in de herberg.
6: Nee, in de balzaal.
2: Nee, in de herberg.
3: Maak nou geen ruzie.
2: Je moet naar mij luisteren, want ik ben slimmer dan jij.
6: Dacht je dat ik zo'n klein ventje de baas over mij laat?
1: Hou hiermee op.
2: Typisch meisjes. Alleen maar zeuren en gemene dingen zeggen.
6: Hoort ruzie hierbij als je verliefd bent?
3: Af en toe wel, ja.
2: Nou, gezellig hoor.
6: Ik vind er niks aan.
1: Misschien is het toch beter als jullie gewoon beste vrienden blijven.
3: Toe, geef elkaar een hand en maak het weer goed. Voor verliefd zijn en verkering is het vast nog te vroeg.
6: Daar zijn ze mooi in getrapt.
2: We zijn beste vrienden, hè? En niet verliefd.
6: Wel, nee, dat komt later wel. Als we groot zijn.
2: Ja, later als we groot zijn.
0: Soms word je zomaar verliefd op iemand. Dat hoort erbij. Maar daar hoeven nieuwsgierige grote mensen zich niet mee te bemoeien. Zoals die keer toen de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? En ze leefden nog lang en... Gelukkig. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En ze leefden nog lang en

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Ik zoek een varkentje. Vingers? Oh, natuurlijk niet echt. Een feestbeest. Een feestvarkentje, zogezegd. Jij lijkt me een diep dat al houdt van plezier. Jij houdt van een feestje. Kom jij maar eens hier. Ik zal jou iets zeggen wat jij niet gelooft. Ik heb namelijk een hoed voor jouw feestvarkenhoofd. De catwalk is hier en de weg is bekend. Dus laat ze maar zien wat voor feestbeest jij bent.

morgens vroeg. Jij daar? Nee, jij bent maar vrolijk genoeg. Wie heeft er nou nog nooit echt een baaldag gehad? Jij bent wel zo'n type. Jou vind ik wel wat. Mijn hoed hier, die is oolijk. Maar ja, deze snit. Die werkt pas als daar zo'n vrolijke kop onder zit. Kijk, dit past perfect zoals ik had gehoopt. Nu hopen dat hij vrolijk is, ook vrolijk loopt.

Kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De stenen kip. Er was eens een oud vrouwtje dat in haar eentje in een huisje op de hei woonde. Elke dag ging ze op pad om heidetakken te snijden waar ze bezems van maakte. Iedereen noemde haar dan ook vrouwtje Bezem. Vrouwtje Bezem had een kip die Eitje Tok heette en die elke dag een ei voor haar legde. In ruil daarvoor verwende het vrouwtje haar met wat graan. Op een winterochtend had het zoveel gesneeuwd dat de heidetakken waren bedolven onder een dikke laag bevroren sneeuw. Zo kon vrouwtje Bezem geen bezems meer maken en dus geen geld verdienen. De winter duurde lang en ze had helemaal geen brood en graan meer. Gelukkig was het dagelijkse eitje er nog. Eitje Tok kon nog wel wat eten vinden rondom het huis. Toch miste ze haar handje graan zo dat ze op een dag haar eigen ei opat.
3: Maar Eitje Tok, wat moet ik nou eten? Vroeg vrouwtje Bezem.
2: Kakelde Eitje Tok en ze liep verwaand weg met haar snavel in de lucht. Alsof ze wou zeggen, dan moet je mij maar graan geven. Arme vrouwtje Bezem, ze had niets meer te eten en werd zwakker en zwakker. In het bos, wat verderop, woonde een kabouter die vrouwtje Bezem goed kende. Op een dag kwam hij langs om te kijken hoe het met haar ging.
3: Oh, wat ben ik blij dat je er bent, verluisterde vrouwtje Bezem.
2: Ze vertelde dat Eitje Tok alle eitjes voor zichzelf hield en dat ze al een week niets gegeten had. De kabouter haalde snel de bosvee en die toverde een heleboel lekkere dingen op tafel. Toen zei de vee tegen de kip, zeg Eitje Tok, dat was niet zo lief van je. Zul je je leven nu snel beteren? Maar Eitje Tok stak verwaand haar snavel in de lucht en draaide haar staart naar de bosvee. En die werd heel boos. Ze zwaaide met haar toverstaf en veranderde Eitje Tok in een stenen kip. Voor straf. Een week later was vrouwtje Bezem weer helemaal opgeknapt. We zullen Eitje Tok maar snel weer normaal toveren, zei de bosvee. Ze zwaaide met haar staf en ja hoor. Eitje Tok schudde haar veer eens lekker uit en zei vriendelijk... Zij had haar lesje wel geleerd. Sindsdien legde Eitje Tok zonder te mopperen het ene na het andere ei. En vrouwtje Bezem, die at er soms wel 3 per dag.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Nu allemaal netjes in een rij. Zeg 1, kom jij er even bij. Dan 2 en 3. En wie hebben we hier? Ik zie het al.
1: De 4.
0: De 4. En daar is 5 met haar slingerlijf. Roep jij ook 6 en 7. 7 wacht op 8, waar die toch blijft. 8 wacht dan weer op
1: 9.
0: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de 10. Dat is een 0, dat staat zo raar.
1: Dat staat wel raar, ja.
0: Een 1 ervoor misschien?
1: Ja!

0: Ik zie het al.
1: De 4.
0: Inderdaad, de 4. En daar is 5 met haar slingerlijf. Roep jij ook 6 en 7. 7 wacht op 8. Waar blijft die toch? 8 wacht dan weer op
1: 9.
0: Ja. Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de 10. Dat is een 0, dat staat zo raar.
1: Dat staat wel raar, ja.
0: Een 1.

Kabouter Kie hier. Kijk, als ik de eigenaar was van Ezeltje Strekje, dan zou ik heel het Sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

daar, Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: geen holle bolle grijze mond.
1: Opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was Zoentjesdag. Die dag geven de Sprookjesbosbewoners elkaar een zoen als ze elkaar tegenkomen. Assepoester had lang naar deze dag uitgekeken.
1: Mijn lieve, lieve prins, wat mis ik je. Het is Zoentjesdag vandaag. En mijn prins is ver, ver weg. Gelukkig heb ik veel vrienden in het Sprookjesbos. Ik ben benieuwd wie ik als eerste een zoen mag geven.
2: Ja, dag prinses Assepoester. Eindelijk iemand. Ik heb vandaag nog niemand gezien.
1: Dag meneer de ezel. Vrolijke zoentjesdag.
2: Is het weer van datum?
1: Ja, leuk hè? Iedereen die ik tegenkom krijgt een kusje van mij.
2: Oh, ja, ja.
1: Jammer, je staat te hoog. Je zal tevreden moeten zijn met een handkusje.
2: En jij met een knipoog. Ah, hopelijk maak ik je prins niet jaloers.
1: Nee hoor, op Zoentjesdag mag het. Dag! Wat raar, het bos lijkt wel uitgestorven. Joho! Is er iemand?
3: Wanneer komt Assepoester nou naar buiten?
4: We willen een kusje.
5: Ja, ja, ik wil ook.
6: Ja, anders ik wel.
0: Maar de meeste Sprookjesbosbewoners hadden eigenlijk een hekel aan Zoentjesdagkusjes. Ze proberen zich op die dag dan ook niet te vertonen.
2: Nou, hopelijk vinden ze me hier niet.
1: Eindelijk iemand.
2: Prinses Assepoester.
1: Eindelijk iemand die ik een zoen kan geven.
2: Ja.
4: Zal ik me hier verstoppen?
1: Meneer de Reus, wat een verrassing.
4: Assepoester.
1: Waar zijn de anderen nou? Misschien gewoon thuis gebleven. Hallo, is er iemand thuis?
7: Nee hoor, niemand.
1: Maar ik hoor u toch?
7: Nee hoor, je vergist je. Hier is niemand.
1: Kom nou, mevrouw de heks. U houdt me voor de gek.
7: Ik hou niemand voor de gek. Ik ben niet thuis.
1: Maar nu ik u zie, moet ik u toch een kusje geven. Dat hoort zo op Zoentjesdag.
0: Assepoester gaf haar een kus. Maar de heks heeft natuurlijk een hekel aan zoenen en kusjes. Ze houdt niet van liefdoenerij. Daarom besloot ze zich op een betere plaats te verstoppen. Ver, ver weg in het bos.
7: Zo, nu ben ik heel diep in het bos. Hier komt nooit iemand. Dan heb ik geen last meer van dat kleffe gedoe.
1: Hè? U weer?
7: Wat doe jij hier nu weer?
1: Nou ja, ik loop Sprookjesbosbewoners te zoeken. Maar het lijkt wel of iedereen verstoppertje speelt.
7: Ik geef ze geen ongelijk.
1: Wat kan u soms grappig zijn. Nou ja, er zit niks anders op.
7: Nee hè, niet weer!
0: Maar Assepoester liet de heks geen keus. Het was Zoentjesdag, dus er moest en zou gezoend worden. Die arme heks kon het echt niet langer verdragen.
7: Ik vertrek uit het Sprookjesbos en ik kom pas terug als deze vreselijke dag voorbij is. Al dat gesnek en gesmakker.
8: Oh nee! Oh nee!
0: Ja, lieve kinderen. De wolf, de reus en de heks waren alle drie op de vlucht voor het gekus op Zoentjesdag. En nu moesten ze elkaar zoenen. Nou, dat was met tegenzin. Gelukkig voor Assepoester waren er ook Sprookjesbosbewoners die wel van een kusje hielden. De kabouters bijvoorbeeld. Ze hebben niet voor niets staan wachten bij het kasteel. Ze kregen allemaal een smakkerd van Assepoester. Dat doet me denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: subscribe niet erop drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.

0: Snoezen.
1: La la la la la la la la la la la la la la la. Hey, Roodkapje hier. Oh, ik ben toch zo lekker aan het wandelen in het Sprookjesbos vandaag. Nu maar hopen dat ik wolven niet tegenkom.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Efteling Kids Radio.
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

0: thank you.
1: Dank u.
0: Grazie.
2: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
3: Ik ben er klaar voor!
2: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur. Ooit.

0: Dag, prins van mij.
1: De rode schoentjes. Er was eens een meisje dat Karen heette. Ze had geen vader of moeder meer en zwierf helemaal alleen over straat. Op een gure winterdag stond Karen op een plein te bedelen. Plotseling stopte er een koets, waarin een oude dame zat. Ze zag het meisje in de kou staan en ze kreeg zo'n medelijden met haar dat ze zei: "Stap maar in, kom maar bij mij in huis wonen. Ik heb plaats genoeg en ik kan wel wat gezelschap gebruiken." Karen had het fijn bij de oude dame. Ze kreeg lekker te eten en prachtige kleren. Ze stond graag voor de spiegel en danste daar dan bij. Karen was dol op dansen. Op een dag waren haar zwarte lakschoenen versleten en Karen mocht een nieuw paar gaan kopen. Bij de schoenmaker zag ze rode dansschoentjes. Die moest ze hebben. Karin kocht ze en op haar nieuwe rode schoentjes danste ze naar huis. Maar de oude dame zei: "Met zulke schoenen kun je morgen echt niet naar de kerk. Doe de oude zwarte maar weer aan." De volgende ochtend deed Karen haar nieuwe rode schoentjes toch aan. Ze waren ook zo mooi. Voor de kerkdeur zat een oude soldaat die zei: "Dat zijn toch geen schoenen om mee naar de kerk te gaan." Met zijn zwaard tikte hij even tegen de rode schoentjes. Karen hoorde niet dat hij daarbij een toverspreuk mompelde. Wat later was er een groot dansfeest op het marktplein, waar ze graag naartoe wilde. Helaas was de lieve oude dame ziek en Karen moest haar verzorgen. Maar ze wilde zo graag naar het feest dat ze het huis uitsloop toen de dame sliep. Ze zwierde over het plein en voelde zich heerlijk. Rond middernacht was het feest afgelopen. Karen schrok dat het al zo laat was. Ze moest snel naar huis, naar de zieke dame. Maar het ging niet. De schoentjes dansten uit zichzelf door. Of ze wilde of niet, Karen moest wel doordansen. Dagenlang danste ze, totdat ze uiteindelijk uitgeput weer langs de oude soldaat kwam. Die vroeg: "Jij hield toch zo van dansen?" "Jawel, maar de oude dame heeft me nodig. Help me alsjeblieft," riep Karen. Ze had er zo'n spijt van. "Aha, je kunt dus toch nog aan een ander denken," zei de soldaat. En hij zwaaide met zijn zwaard. Onmiddellijk schoten de schoentjes van haar voeten. Karen holde naar huis. Gelukkig werd de oude dame weer helemaal beter. En samen leefden ze nog lang en gelukkig.
2: Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Oké, een getal onder de 10.
1: Dat is niet eerlijk, dat kun jij niet meedoen.
0: Ah, maar ik heb nooit gelukt, dus dat heeft helemaal geen nut. Doe maar.
2: 9.
1: 3.
2: 1.
1: 6.
2: 2.
1: 7.
2: 4.
1: 8.
2: 0.
1: 5.
2: En dat zijn toch alle getallen onder de 10?
0: 2,5?
1: Ja!

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Illumina! Fantasia! Oh, dat je dat wist! Wat goed!
1: Illumina, Fantasia, Symbolica!
2: Kind Savan, had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon. Zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten. En lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten. En altijd veel publiek.

lieve allemaal. Roodkapje hier. Kun jij raden wat mijn lievelingskleur is? Rood natuurlijk. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, wat is jouw lievelingskleur?

20 matrassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen? De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan, ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht...

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: lekker heen, dat snurken.
1: Wauw.
2: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
3: Het stoute prinsesje. Er was eens een lief prinsesje. Op een avond werd ze naar bed gebracht door haar moeder, die zei: dag, mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn. Hé, dat rijmt, lachte het meisje. Ze dacht even na en zei: dag, koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn. Wat knap, zei de koningin. Ga nu maar lekker slapen, schat. De volgende dag kwam de koning thuis van een lange reis. Hij had een papegaai meegebracht. Eentje met prachtige veren. En hij kon nog praten ook. Dag, lieve papegaai, zei de koningin. De papegaai zei niets. Maar de prinses zei: dag, lieve papegaai. Zeg eens wat, zei de koning. Zeg eens wat, zei de prinses. Zou zijn snavel vastzitten?
4: Zou zijn snavel vastzitten?
3: En zo ging het maar door. De papegaai zei geen woord, maar de prinses had er wel lol in. Ze deed iedereen in het kasteel na. En na een tijdje vond niemand dat nog leuk. De koning en de koningin lieten de papegaai vrij. Maar ook dat hielp niet. Op een dag was het prinsesje aan het wandelen in het bos, toen ze een oud vrouwtje tegenkwam.
4: Dag, lief kind, zei de vrouw.
5: Dag, lief kind,
4: zei de prinses. Wat ben jij een stout meisje. Je lijkt wel een papegaai.
3: Toen de prinses ook dat had nagezegd, werd de vrouw zo boos dat ze een vreemde toverspreuk uitsprak. Flits! De prinses was veranderd in een papegaai.
4: Dat krijg je ervan als je zo graag wilt papegaaien, zei de vrouw, die in werkelijkheid een heks was.
3: De papegaai vloog weg, terug naar het kasteel, waar hij door het open raam naar binnen vloog. De koningin vond het een leuk beest, want deze papegaai kon wel praten. Maar dagen later stond ze te treuren bij het portret van haar dochter. Het prinsesje was niet teruggekomen van haar wandeling. En iedereen had al dagen naar haar gezocht. De koningin snikte:
4: dag, mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn.
3: Toen zei de papegaai:
5: dag, koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn.
3: De koningin kreeg tranen in haar ogen. En plotseling veranderde de vogel in de prinses. De betovering was verbroken.
4: Mijn lieve, lieve dochter, zei de koningin. We hebben je in het hele land gezocht. Maar je was al die tijd gewoon bij ons.
3: De prinses herhaalde de woorden van haar moeder niet. Het napraten had ze voor eeuwig afgeleerd. En ze leefde nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
6: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

Lieveling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Chips kregen de kamer, waarop drinken we daar? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ra, ra, ra, ra, ra. Nee.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah. Ah.
2: Hier zijn DJ Rappelsteeltje featuring Roodkapje. Hit it! Yo meisje, wat ben je daar heel alleen aan het doen?
3: Ik maak van stro gouden draden, zeker een...

op 3, op 9, op 6, op 12, op 3, op 9, op 6, op 12, op 3, op 9, op 6, op 12, 3, 9, 6, 12, 3, 9, 6 en 12.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Bremer Stadsmuzikanten. Er was eens een ezel die zijn leven lang voor een molenaar had gewerkt. Maar hij werd te oud en de molenaar wilde de ezel wegdoen. Mooi is dat, dacht de ezel. Dan vertrek ik nu naar Bremen om daar stadsmuzikant te worden. Ik heb altijd al muziek willen maken voor de mensen. Toen hij een poosje gelopen had, ontmoette hij een bruine jachthond, een zwarte kat en een oude haan, die allemaal aan de kant waren gezet door hun baasjes. De haan vertelde dat zijn bazin hem zelfs in de soep wilde doen. Ga toch met mij mee, zei de ezel. Ik ben op weg naar Bremen om stadsmuzikant te worden. Dat leek de anderen ook wel leuk en met z'n vieren gingen ze verder. Het was al donker toen ze midden in een bos bij een huisje aankwamen. Ze gluurden voorzichtig naar binnen en zagen drie rovers die zaten te drinken aan een tafel die vol stond met lekkere dingen. Kom, we laten ze schrikken, zei de ezel. Ik heb een plannetje. Even later sprong de hond op de rug van de ezel. De kat ging op zijn beurt op de rug van de hond staan en de haan fladderde helemaal bovenop. Zo vormden ze een toren van dieren die door het raam naar binnen stormden, terwijl ze uit alle macht balkten, blaften, miauwden en kraaiden. De glasscherven vlogen in het rond en de rovers vluchtten in paniek het huis uit. Wat waren ze geschrokken! Ze dachten dat er een verschrikkelijke bosgeest binnenkwam. De vier vrienden aten en dronken van het heerlijke eten en vielen daarna tevreden in slaap. Midden in de nacht sloop de rovershoofdman echter weer naar binnen. Hij wilde kijken of de kust al veilig was, maar schrok van de vurige ogen van de kat die gloeide in het donker. Toen krabde de kat hem, de hond beet hem en van de ezel kreeg hij een schop tegen zijn achterwerk. Daarna kraaide de haan kukkelekoe, kukkelekoe, terwijl de rover naar buiten rende. Het spookt in dat huis, brulde hij tegen zijn mannen. Een heks heeft mij gekrapt met haar lange nagels en daarna ben ik gestoken door een man met een mes. En toen heeft een monster me ook nog afgeranseld. De twee andere rovers beefden van angst. En de bosgeest riep, kukkel hem eruit, zei de hoofdman. De rovers hebben zich nooit meer laten zien en de Bremer stadsmuzikanten bleven fijn in het huisje wonen en leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Welk sprookje ruikt naar peperkoek in het Sprookjesbos? Maar natuurlijk, Hans en Grietje.
1: Knebel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

0: Hij vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?
1: Oh!

Sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: dansen.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

waar niemand ons ziet, waar niemand ons stoort. Bij een boom staat een rood rieten mand met chocoladekoekjes en gebakjes.

0: Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Oeh, zie je wel? Ik weet toch zeker wel dat ik het ben?
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

van glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Het tegen niemand zeggen, hè?

0: Daarom.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor!
1: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
3: Ooit

0: prins van mij.
1: De Trollenkoning. Er was eens een aardige oude trol die de toekomst kon voorspellen. Zijn beste vriend was een tamme uil. Op een dag kreeg de trol bezoek van prinses Adelheid. Ze kwam hem om raad vragen. Binnenkort zou ze gaan trouwen met prins Wikke en haar vader wilde weten of Wikke wel dapper genoeg was. De oude trol vroeg naar hun sterrenbeelden en antwoordde: "Ga naar huis en vertel uw vader dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Prins Wikke en u zijn voor elkaar bestemd." Toen prinses Adelheid weg was, kreeg de oude trol een naar voorgevoel. "Ga prins Wikke eens halen," zei hij tegen zijn uil. De uil vloog onmiddellijk weg. De volgende dag kwam een kleine trol die Toren heette bij de oude trol. Hij vertelde dat prins Adelheid gevangen was genomen door koning Kobold. Koning Kobold was een grote boosaardige trol. Hij hield de prinses gevangen op een klein eiland in het moeras. Je kon er alleen komen via glibberige keien die net boven het water uitstaken. Eén daarvan kantelde om zodra je erop ging staan. Die ene kei moest je dus altijd overslaan, maar niemand wist welke het was. Alleen de oude trol. "Ga de prinses bevrijden, Toren," zei hij. "De 20ste kei kan kantelen." Even later rende Toren van steen naar steen over het moeras. Hij telde hardop: 17, 18, 19. En toen sprong hij over de 20ste heen. "Prinses, ik kom je bevrijden," riep Toren. En samen gingen ze terug over de stenen. Maar opeens verscheen koning Kobold aan de overkant.
2: "Wat gebeurt hier?"
1: bulderde hij boos, terwijl hij steen voor steen op hen afkwam. Plotseling sprong er iemand op zijn rug. "Mijn prins," riep Adelheid. En inderdaad, het was prins Wikke die de grote trol tegen wilde houden. Koning Kobold raakte uit balans. Hij kon nog net de stap naar de volgende steen nemen en plons! Dat was nu net de 20ste, de kantelkei. Koning Kobold verdween in de diepte en kwam niet meer boven. "Mijn moedige prins," zei prinses Adelheid. "Hoe kom jij nou hier?" "Dankzij hem," zei prins Wikke en hij wees omhoog. Daar cirkelde de uil van de oude trol door de lucht. "Hij heeft me gewaarschuwd. Ik ben meteen gekomen." Alle trollen waren blij dat ze van hun gemene leider verlost waren. Ze kozen de aardige oude trol als hun nieuwe trollenkoning. En prins Wikke had bewezen dat hij een dappere prins was. Hij trouwde met Adelheid en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

jongetje. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Hoppa!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.